0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: FM 93.6.
1: Your daily blend of music.
2: Daily blend of music.
1: Woo! This is your sunrise shake-up show
2: that wakes you up,
1: shakes you up, and gets your day fired up.
2: With Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
3: 93.6.
0: Your community station.
4: Ja, dat is al een goeie morgen van mij. Dit is donderdagochtend. Baie welkom bij vanmorgen op programma. Je is natuurlijk een skakel hier op Helderberg FM met die Sunrise Shake-up Show. Elke ochtend hier, het is een 5 uur in de sessie. Ja, hier zal ons nog niet zeker op die lucht krijgen. Nie. Ons is een beetje van lucht af. Maar indien jy nou ingeskakel is, weet jy, jy kan op die internet luister na ons. Ons is natuurlijk live reg oor die wereld, so jy kan enige plek inskakel. Lekker met die internet, nee, daarom met ons een backup. Ek denk is het gevolg van die weer wat ons een beetje van lucht af is, maar het is seker van binnenkort sal dingetjes uitgesorteer word. Seker maar die stormachtige weer en die wind wat seker maar een of ander paal of een ding, een sensor of een ding moes afwaai of iets. Heel wat sterk wind wat ons gehad het gister, as ons vinnig kyk na die weer. En het is maar een koelerig vandag met onstuimige weer ook wat gevoordier. Hey, was al nie een lekker dag gister nie, alles jy moet buiten beweeg. Vandaag het ons ook maar baie die saafde, alhoewel die wind is bietjie bedaar hier in Somers het Wees, se kant, maar daar in die strand waai nog sterk en in Gorms baie waai ontrent glad nie. So, dis wat ons nou kan uitsien na vanmorgen, ons oor so 10 minuten van nou bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en soms so vir die rest van die week en ek sien net koelerige weer op pad. Dit is net koel met wolkies en reen. By my sonskyn, maar koelerige weer. So ons gaan lekker warm aantrek vir die volgende paar dae. Bly maar warm vandag en ja, ek gaan vir jou ook op hoogte hou soos wat die verkeer aan die gang is. Op die stadium nog niks regtig om te rapporteer, is nog lekker vroeg. En alles loop glad hier op die paai op die oomblik. Geen probleem op hierdie oomblik nie. Ek gaan vir jou op hoogte hou en die na enigheids deurkom soos wat die verkeer toeneem, jy is ook baie welkom om vir my te laat weet op ons WhatsApp-lijn, indien jy op die paaie is en daar jy kom op ietsie af, stuur vir my jou WhatsApp op 021-100-6936. Dan hier om half bring ek vir hierdie nuus hoofdrekke die weer en dan kyk so bietjie weer na verkeer, maar intussen bring ek vir jou lekker warm muziek, sal ek sê. Lekker muziek om jou warm te hou. Hoop jy het jou kopie koffie gereed of maak seker die ketel is al aan so dat jy jou kopie koffie kan maak. En geniet een kopie koffie so saam met my dier die loop van die ochend om die dag te begin. Ons gaan nu eens een bietjie shake-up en ons begin vanmorgen met Sam Smith wat sê Lose You.

0: wil my leeg maak.
1: So laat weet vir ons 021-100-693-6 teen Jordaan of Tousie of somme al twee. Maar vir nou somme Bok van Blerk se koue voete en warm liefde.
2: Dis lekker, dis plaaslik.
3: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM
3: 93.6.

0: my leeg maak.
1: So, laat weet vir ons op die WhatsApp lyn 021-106-936, oom Teens of oom Dozie, of somme al twee ooms. 021-106-936. Ollie Moos is volgende, You Don't Love. Helderberg FM.

0: Gavin Ferguson with The Eternal Sin. Welcome to it. It brings us to about 17 minutes until we reach 12 o'clock. Christy Hansen stepping into studio for your daily date. Hello, Christy.
1: Hallo, Marlies. Hoe gaan het?
0: Bedankie met jou.
1: Lekker. Ek rykom.
0: Ja, die naweek.
1: Ja,
0: ja.
1: Ook.
0: Ja, is net hier om die draai. Kwart voor die naweek.
1: Al die pad van die huis af. Ek dog is net daar by my huis wat ek om ryk, maar heel pad hier naartoe ryk ek die naweek.
0: Amper daar.
1: Fantasties, man.
0: Amper daar. Wat gebeur wel vandag dan op Daily Date?
1: Okay, tussen 12 en 1 het ons baie lekker muziek wat ons gaan speel.
0: Wonderlik.
1: Ja, ja. Dan tussen 1 en 2, wow, nog lekker muziek.
0: Lekker muziek.
1: Ja, en ek dink dieselfde tussen 2 en 3 ook.
0: Dit is een typische donderdag.
1: Is dit nie? Ons glim ons hier vanaf in die naweek. So,
0: wonderlik.
1: Baie rustige 3 ure.
0: Ek hoop jy geniet dit. Het jy planne vir die naweek?
1: Eindelijk nie, weet jy, behalwe die dak, kyk, want ek het ons
0: nou verlede keer, verf.
1: Ja, ek het ons die muur toe geverf,
0: yes.
1: So die dak moet nog geverf word, ek weet nie, dit nou die naweek gaan gebeur nie, heel moeilijk.
0: Okay.
1: Ai, nou nie op nie.
0: Ek hoop dit gaan goed dan, Christy, en ek hoop jy geniet Daily Date vandag met al die lekker muziek. Joh, jylle word bederf vandag, nie?
1: Absoluut so, en ek sien jy nie morgen nie, morgen is ons nou by die golfdag.
0: Yes, jylle gaan golfbaan toe morgen. Ach, ek hoop jy geniet dit vreselik.
1: Ai, sien jou maandag.
0: Yes, beslis. Bly ingeskakeld, Christy Hansen keier saam met jou al die pad tot en met 3 uur toe vandag. Jy kan ook natuurlijk met hom skakel op die WhatsApplyn 021-106-9-36. That wraps up my time with you for Office Hours, proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. It's everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za, Somerset Timbers. We know wood. Until I see you again, please stay safe, stay healthy specifically, and stay hydrated. Bye-bye.

0: What do you say? Do you know that?
1: Dit lei nou meer 'n klokkie
0: as yes. Self-tag moet sê, ek ken na die ene Led Zeppelin, Stairway to Heaven in 1970 vrygestel. What a great song. It's from the movie The Song Remains the Same. Hier is nog enieke wat deurgekom het. Wouter, kom ons kyk hoe ons gaan vaar teen oom Hans vanmiddag.
2: Goeiemiddag, Jemblem. Oom Hans, een beetje beter weer die wind is steeds, weet je, weer mekaar op.
0: Yes.
2: Ons is af daaraan op het nawek toe. Maar, ja, ze gaan me altijd weer ook opgrapperkie. Vandaag voor jou, voor Niels Daka, met Breaking Up. Ken je die liedje? Kom eens kijken. Laat dit maar. Lekker dag voor jou en dank je voor je programma, jou maat.
0: Dankie, dit is Niels Daka, Breaking Up is hard to do. Wouter, wat sê jy van die ene?
1: Ek ken Niels Sedaka van sy liedjes, maar ek ken nie hierdie spesifieke liedjie nie.
0: Jy is nog beter as ek, want ek ken nie eers van Niels Sedaka nie. I'm gonna tell you that much. Hierdie was vanaf die album, Niels Sedaka sings his greatest hits. Alright, and it goes like this.